of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen

blijf ik nog jou zoenen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Jij luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

0: En daar gaat hij weer. Een nieuwe.
1: Radio 1224.
0: Het komende
1: uur. Gooi je deze hits.

0: glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: mei vieren we de jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

zich nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, mijn vriend.

0: Radio 1224.
1: Dadelijk even hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren.
2: Geintje nut.

0: What's your name, scumbag?
1: 12-2-4.
2: Weerbericht.
3: Komende uren breekt op steeds meer plaatsen de bewolking open en volgen brede opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 2 graden in het noordoosten en rond de 7 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. De donderdag begint vervolgens met veel zon en rustig weer. In de middag ontstaan er landinwaarts wat stapelwolken en dan is heel lokaal een bui niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt zo'n 15 tot 17 graden. Aan de kust en op de Wadden ietsje koeler. De wind blijft zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten. De dagen daarna blijft het overwegend rustig met af en toe zon en vooral droge dagen. Richting het weekend loopt de temperatuur verder op en dan wordt het tijdelijk zachter met later in het weekend ook wat meer bewolking en een kleine kans op een bui. Daarna lijkt het weer wat wisselvalliger te worden met iets lagere temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: je bij je thuis.
1: Maar ik wil helemaal nog niet naar huis toe gaan. Ik heb er geen zin in.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 12.

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is sceptisch over het door Rusland aangekondigde eenzijdige bestand voor overmorgen. Komende vrijdag is traditioneel de dag dat Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland. Bij zware aanvallen van Rusland in Oekraïne vielen gisteren nog 26 doden. Toen Rusland het bestand eergisteren publiceerde, stelde Zelensky voor om het direct al in te laten gaan. De Russische aanvallen bleven echter doorgaan. Het Kremlin dreigt met vergelding als Kiev vrijdag de Russische feestdag verstoort. Tegen een voormalige rechtbankmedewerkster uit Amsterdam is 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ze verkocht persoonsgegevens uit rechtbanksystemen aan criminelen. Ook zou ze een man voor een ton hebben afgeperst. Ze gaf gokverslaving als reden en heeft schuld bekend. Volgens het OM heeft ze het vertrouwen in de rechtspraak ernstig geschaad. Naast de celstraf eist het OM ook een beroepsverbod van 7 jaar. De uitspraak volgt later deze maand. In Australië ligt een 14 maanden oude peuter in coma na een incident in hun keuken. Het kind ademde per ongeluk glanspoeder in, bedoeld voor een taart die zijn moeder aan het bakken was. De peuter ligt in een ziekenhuis in Brisbane en wordt beademd. Onderzoek wees uit dat het goudkleurige poeder zink en koper bevat. In contact met vocht kan dat verstikkend werken. De peuter wordt voorlopig in coma gehouden. Alaska mag van de rechter de berenjacht vanuit helikopters weer hervatten. Daarmee wil Alaska een sterk gekrompen kariboe-kudde helpen herstellen in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. De populatie van deze Noord-Amerikaanse rendieren slonk in de afgelopen jaren. De uitspraak komt op een cruciaal moment. Binnenkort begint de periode waarin kariboes kalveren krijgen die extra kwetsbaar zijn voor roofdieren zoals beren en wolven. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

één keer per week mag je de auto wassen. We gaan toch ook wel eens vissen met z'n tweeën. Jij moet dan op mijn hengels passen.

0: Jans is geheim agent, hè? Van de BTW.
1: Jij luistert 12-2-4.
2: Weerbericht. Gedurende de ochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het zuiden komt nog behoorlijk wat bewolking voor. Er staat weinig wind en de middagtemperatuur zal ergens tussen de 14 en 16 graden uitkomen. Rond lunchtijd neemt de bewolking verder toe en kan ook af en toe een regenbui vallen. Vanavond en vannacht koelt het snel af en dan zijn er brede opklaringen. Op de meeste plekken zakt de temperatuur naar 4 tot 6 graden, maar waar het helder is, kan het kwik dalen tot net boven het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig en vanuit het oosten wordt warmere lucht aangevoerd. Het wordt 16 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Het weekend wordt het nog iets warmer en het blijft vrijwel overal droog bij maxima rond de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Dit is
4: Radio 12-4.
1: De mooiste muziek hoor je hier.
4: Wat een mooie muziek.
1: Radio 12-4.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en beroemd.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die we

0: En daar gaat hij weer. Een nieuwe.
1: Radio 1224.
0: Het komende
1: uur gooi je deze hits.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: Zandvoort. Radio 1224.
1: Het zal zo'n jaar of vijf geleden zijn dat het nu volgende verhaal gebeurde. Het begon allemaal zo. Wim, een vertegenwoordiger in elektrische huishoudelijke artikelen, reed met zijn auto richting stad. Hij kwam net bij zijn laatste klant vandaan en was van plan om bij de eerste de beste gelegenheid te stoppen om zijn vrouw te bellen dat hij later thuis zou komen. Omdat hij nog wat moest regelen op de zaak. Leuk zou dat niet zijn, want hij had haar beloofd om die avond ergens te gaan eten en om daarna een bioscoopje te pakken. Ze hadden dat al zo vaak willen doen, maar op de een of andere manier was daar steeds iets tussen gekomen. Zijn vrouw had na veel pijn en moeite een oppas weten te regelen en zou ervoor zorgen dat wanneer hij thuis kwam, de kinderen gegeten zouden hebben en ze zelf ook klaar zou staan. Na ongeveer 15 kilometer reed hij de stad binnen waar hij woonde en waar de zaak waarvoor hij werkte gevestigd was. Hij besloot toch maar even in een cafeetje op te bellen en dan meteen een broodje te eten. Hij draaide het telefoonnummer van zijn huis. Zijn vrouw nam de telefoon op en antwoordde met: "Hallo, met mevrouw De Groot." "Dag schat, met Wim," zei hij. "Zeg, moet je horen. Ik weet dat we vanavond uit zouden gaan. En ik durf het je dan ook haast niet te vertellen, maar er is wat tussen gekomen. Ik moet nog naar..." Voordat hij zijn zin af kon maken, hing zijn vrouw de horen op de haak. Woedend over zoveel onbegrip. En ook om zijn zenuwen wat tot bedaren te brengen, bestelde hij een borrel. En na die borrel nog één. En nog één. Nadat hij zo een uur of twee had zitten drinken en flink was doorgezakt, besloot hij naar huis te gaan om zijn vrouw eens flink de waarheid te vertellen. "Over, ik wil even afrekenen," zei hij met een dubbelslaande tong. "Goed, meneer," zei de ober, "maar als ik u wat vragen mag, bent u met de auto?" Wim probeerde flink te zijn en antwoordde: "Jazeker, en ik ga met mijn auto weer weg ook." "Zou u dat nou wel doen, meneer?" zei de ober. "Kunt u niet beter met een taxi naar huis gaan en uw autosleutels hier laten?" "Nou, vooruit dan maar, omdat je zo aandringt," zei Wim met dubbelslaande tong. Nadat de taxi voor de deur stond en Wim op de achterbank geschoven was, vertelde hij de chauffeur het adres waar hij zijn moest. Na ongeveer 10 minuten te hebben gereden, kwamen ze in de buurt van het huis van Wim. En ineens stond ze daar, midden op de weg in het licht van de koplampen. Een klap en daarna... Als verstijfd en binnen 1 seconde nuchter bleef Wim een ogenblik zitten en sprong daarna de taxi uit. Hij liep naar voren om te kijken hoe ernstig de vrouw gewond was en zag dat het zijn eigen vrouw was. Hij viel op zijn knieën naast haar neer en begon te huilen. Binnen 5 minuten kwam de ziekenwagen aanrijden. Zijn vrouw werd op de brancard gelegd, in de ziekenwagen geschoven en met gillende sirenes en zwaailichten ging het op weg naar het ziekenhuis. En in plaats van die avond uit te gaan, zat hij daar nu te wachten en te bidden dat zijn vrouw maar alsjeblieft zou blijven leven. Na 1 uur of 5 kwam een dokter hem vertellen dat zijn vrouw buiten levensgevaar was en dat hij maar beter naar huis kon gaan om nog wat te slapen. De volgende middag ging hij met zijn 2 kinderen op bezoek bij zijn vrouw. En zonder te overdrijven kan ik zeggen dat iemand die net de voetbalpool gewonnen had niet gelukkiger kon zijn dan Wim toen hij zag dat zijn vrouw weer naar hem lachen kon. Later, toen een van zijn kinderen hem vroeg waarom dat ongeluk gebeurd was, gaf hij het enige goede antwoord op die vraag, namelijk: "Als je mama en ik geprobeerd hadden elkaar te begrijpen, dan was dit niet gebeurd, schat." En ja, geldt dat eigenlijk niet een beetje voor ons allemaal? Een beetje begrip?

0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

Dit is Radio 1254 via de Middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

0: glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dames en heren.
2: Jij geluisterd. 12-2-4.
3: Oh, hier zijn we weer.

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lace, F Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

langs de rivier. Mijn kleine meid lacht van plezier. We gooien samen steentjes over het gladde water. Maar op een dag, het was in april, we stonden bij een visser stil. Ik had een lang gesprek met haar, het ging over later. Een emmer met een visje erin, dat was meteen al het begin.

Ze legt haar armpje om me heen en zegt ik laat je nooit alleen. We zijn samen en gaan nooit meer uit elkander. Want als ik later ooit eens trouw, nou dan doe ik dat met jou. Want ik kan toch nooit meer houden van een ander. Ik streek haar door de krullend haar en zei je bent gauw 16 jaar.

0: Radio 1224.
1: Ik vind je ook gek.

0: Jij luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

0: Jij luistert 1224.
1: Weerbericht. Vanmiddag trekken in het binnenland stapelwolken voor de zon. Er komen ook enkele buien tot ontwikkeling. Aan de kust zijn er minder stapelwolken en schijnt de zon ook veel vaker. De maxima liggen vandaag tussen de 15 en 17 graden. In de kustgebieden is het een paar graden koeler. Er staat een matige noordenwind. Vanavond en vannacht koelt het snel af en dan zijn er brede opklaringen. Op de meeste plekken zakt de temperatuur naar 4 tot 6 graden, maar waar het helder is, kan het kwik dalen tot net boven het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig en vanuit het oosten wordt warmere lucht aangevoerd. Het wordt 16 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Het weekend wordt het nog iets warmer en het blijft vrijwel overal droog bij maxima rond de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 1224.
2: Dit is Radio 1224. Als jij in mijn cabine een konvooi en met de vlam in de pijp wil horen, dan zit jij hier goed. Groetjes, Henk Wijngaard.

0: is now the ultimate power in the universe.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Radio 1224.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: Radio 1224.
1: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren. Geintje.

0: met maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.
2: De Grenten uit de Pap.
1: Het komende uur hoor je deze hits.

0: En dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rapper Ali B. is door het Amsterdamse gerechtshof tot een gevangenisstraf van 3 jaar veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw op een schrijverskamp en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De straf valt hoger uit dan het OM had geëist. In hoger beroep werd om 2,5 jaar cel gevraagd. In 2024 werd B. door de rechtbank tot 2 jaar cel veroordeeld. B. werd vrijgesproken van de aanranding van Jill Helena en van de aanranding van een vrouw in Heilo. Het hof vindt dat daar te weinig steunbewijs voor was. Bij het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall blijven de bestellingen binnenstromen. Eind maart stonden er in het orderboek zo'n 73 miljard euro aan bestellingen. Die groei is onder andere te verklaren doordat Rheinmetall oorlogsscheepsbouwwerven heeft overgenomen. De omzet steeg met 8% tot ruim 1,9 miljard euro in vergelijking met het jaar ervoor. Het bedrijf uit Düsseldorf produceert ook Leopard-tanks en andere panzervoertuigen en munitie. De dood van een 24-jarige vrouw uit Os wordt door justitie gereconstrueerd. De vrouw kwam vorig jaar november om het leven toen in de auto waarin zij reed een pistool afging. Het vermoeden bestaat dat verdachte Rick van R. het wapen mogelijk van het slachtoffer heeft willen afpakken waardoor het afging. De verdachte zei in de voorbereidende zitting tegen de familie van het slachtoffer dat hij nog altijd van hun dochter houdt en dat altijd zal blijven doen. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC met symptomen van het hantavirus. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie. Inmiddels is op Schiphol een tweede evacuatievlucht geland met aan boord een ziek bemanningslid van cruiseschip Hondius. Vanwege technische problemen werd die vlucht onderbroken op Gran Canaria en met een ander toestel is verder gevlogen naar Nederland. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Ski and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Radio 1224.
2: Altijd PD.

0: Jij luistert 1224.
1: Weerbericht. Vanmiddag zien we een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 12 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer de 16 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten een graad of 3 tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later verschijnen er stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt iets warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. De wind zit in de oosthoek en is matig. In het weekend beginnen we met flink wat zon, maar ook stapelwolken. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 20 à 22 graden. Alleen in het noordwestelijk kustgebied is het iets minder warm met een graad of 17. Op zondag, moederdag, krijgen we met een mix van wolkenvelden, maar ook zon te maken. In de loop van de dag kan er in het zuidoosten en zuiden een buitje vallen, maar verder blijft het droog en wordt het gemiddeld 18 tot 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: radio1224.nl.
1: Je hoort nu het verhaal over mijn kleine blonde, Katja Karenina. Welke ik gezwaakt heb uit het grote, verre Sovjet-Rusland. Raz, dwa, tri, setere, kat.

wat ik denk, mijn liefste. Het is de hoogste tijd om weer eens samen uit te gaan. Samen naar de stad, mijn liefste.

Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224. Oh.

0: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De zorg voor en de opvang van de opvarenden van het cruiseschip Hondius, die in het Leids Universitair Medisch Centrum is opgenomen, gaat volgens plan. Er wordt alle ondersteuning en zorg geboden die de patiënt nodig heeft. Over de nationaliteit en de toestand van de patiënt die mogelijk besmet is met het Hantavirus wordt vanwege privacyredenen geen uitspraak gedaan. De opvarende kwam gisteravond met een eerste evacuatievlucht op Schiphol aan. Ondanks de hoge brandstofprijzen zijn Nederlanders de afgelopen tijd meer met de auto gaan rijden. Het tankgedrag is wel veranderd, want er wordt vaker over de grens getankt. Dat meldt mobiliteitsadviesbureau Goudappel. Er werd gekeken naar meer dan 276.000 ritregistraties van 8160 automobilisten. Wekelijks werd er gemiddeld 188 kilometer meer gereden. Over de grens in België liep het aantal tankbeurten met bijna 40% op. Ook gingen Nederlanders vaker naar Duitsland om te tanken. Op een brandweeroefenterrein in Dordrecht is tijdens het trainen een echte brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe deze brand kon ontstaan. Vanmorgen sloegen de vlammen uit een afzuiginstallatie in een nagebouwde industriehal. Deze brand had helemaal niets met de trainingen te maken. Op het oefenterrein zijn huizen, een stuk snelweg en industriepanden nagebouwd om het blussen zo goed mogelijk te kunnen trainen. Er is niemand gewond geraakt. De Europese Commissie denkt dat het deze maand lukt om goedkeuring over een deel van de handelsdeal met de VS te bereiken. Afgelopen nacht kregen de EU, het Europees Parlement en de lidstaten het niet voor elkaar om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar de draad wordt op 19 mei weer opgepakt. De gesprekken verlopen stroef omdat de Amerikaanse president Trump afgelopen week dreigde met 25% importheffing op auto's omdat Europa zich volgens hem niet aan de deal houdt. Hij legt niet uit wat eraan schort. Het weer, een mix van wolken en zon, het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind is het tussen de 12 en 16 graden. Dit was het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Vanmiddag zien we een mix van wolken en zon. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 12 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer de 16 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht wordt het in het noordoosten een graad of 3 tot 9 graden in het zuidwesten. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later verschijnen er stapelwolken. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt iets warmer dan de voorgaande dagen met 16 tot 19 graden. De wind zit in de oosthoek en is matig. In het weekend beginnen we met flink wat zon, maar ook stapelwolken. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 20 à 22 graden. Alleen in het noordwestelijk kustgebied is het iets minder warm met een graad of 17. Op zondag, moederdag, krijgen we met een mix van wolkenvelden, maar ook zon te maken. In de loop van de dag kan er in het zuidoosten en zuiden een buitje vallen, maar verder blijft het droog en wordt het gemiddeld 18 tot 21 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is
2: Radio 12-4.
0: De mooiste muziek hoor je hier.
2: Wat een mooie muziek.
0: Radio 12-4.

toen ik daar een jager zag staan. En ik zei, meneer, wat bent u hier aan het doen? En de jager zei, ik schiet hier alle neushoorns neer. En toen vroeg ik hem, waarom doet u dat? Waarop hij antwoordde, in de hoorn van deze beesten zit een stof die de potentie van een man verhoogt. En deze stof is veel geld waard. En toen zei hij tegen de jager, maar heeft het niet veel meer waarde dat deze dieren in leven blijven?

0: Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz.
1: Ik kom je vragen om met me naar buiten te gaan, naar waar het vrije volk is en de marktkramen staan, waar acrobaten en jongleurs hun kunsten vertonen en de keisleider die je van je pijn bevrijdt draagt een kleurig wambuis.

0: 1024.
1: Goedemiddag.
2: Ja, goeiedag, hier Willem de Mulder van Bovoitocht. En ik moet u zeggen, ik luister ook altijd naar Radio 1224. Mooi ook doen.

0: Jij luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

Heel lang geleden, toen ik nog jong was, werd ik als soldaat naar jouw land gestuurd. Om te zorgen dat alles rustig bleef. Daar leerde ik het meisje van mijn dromen kennen. Dat meisje van mijn dromen was jij. Het was alleen erg moeilijk om bij je te zijn. Ik was niet op mijn gemak, want iedereen keek mij met vijandige blikken aan.

Toen ik daar een paar maanden was, werd het erger en erger. En op het laatst kon ik nog slecht zelden, heel zelden bij mijn geliefde zijn. Mijn gedachten waren dan ook helemaal bij haar en de rest interesseerde me niet. Op zekere nacht, bij volle maan, moest ik op patrouille. Ik zag plotseling een schaduw voortbewegen en omdat ik bang was, schoot ik in paniek. Later bleek dat jij mij gevolgd was en dat ik jou voor altijd zou moeten missen. Oh, waarom toch?

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op de autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: twee wielen.
1: Dit is Radio 1224.
2: Zie je je al gek?

En allemaal een klein beetje muziek, weer op de donderdagavond, de muziekavond. Dat allemaal, allemaal richting Stapos. Of vanuit Stapos, hè. Je wil op de plaatjes gaan, de ronde van Jan en allemaal. Niemand weet of iedereen weer erbij is weer. Ook voor alle luisteraars, alle amateurs, ook voor het hele team van de 12-2-4. Dan gaan jullie vooral ook die kant uit, hè. Ook om de luisteraars uit de 12-24 kilowatt op de middengolfband. Dan gaan we allemaal die kant uit.

Je kunt in ieder geval alvast reageren op dit programma. Dat is 06-23-33-2098. Dat is 06-23-33-2098. Of via de website van de radio 1224.nl. En dat allemaal in de verzoekbox. En dan komt het ook een dik van elkaar, hè?

Daar komen de plaatjes van in de volle tempo. Luister maar weer mooi met. Dat allemaal op de donderdagavond, de muziekavond. Dat allemaal bij Scheepsjagen met Madonna. Dat allemaal vanuit Staphorst, hè.

De volgende plaat is speciaal en voor onszelf in voor Ada. En voor iedereen die mee zit te luisteren, ook voor het hele team van het 12-2-4. En dat wordt hem aangeboden naar Wout, daar die zoon naar Wout, daar die zoon naar. Bedankt vanaf jouw kant. Laat je gaan, in ieder geval ook hem die richting op, hè.

Ook allemaal goedenavond, Steven. Graag een mooi plaatje voor jullie zelf, van Wout en mezelf, Radio 1224. Alle DJ's, iedereen die meestal te luisteren. En dan wordt hem aangeboden naar Ada Hensen. Ada Hensen, ook een bedankt vanaf jouw kant daar. Plaatje geniet ieder geval ook aan die kant uit. Dus ook maar mooi met de verder aanwezigen daar. Ik heb ook hem prima van elkaar, hè.

Verder heb ik de plaat nog aan het draaien van Heen Ton uit Kesteren. De plaat gaat ook om die kant uit heen. Alleen naar Ton, de plaat van die kant uit. Ook om heen vanuit de Westerraad, daar de Ariane daar met de verder aanwezigen daar. De plaat gaat ook om die kant uit, Ariane. Hè. Ook om Christen Rode Adelaar vanuit Walwijk, de plaat gaat allemaal die richting uit. Ook om Drietje en Appie daar vanuit Tubberding, de plaat gaat ook allemaal die kant uit. Hè.

Goedenavond, ben er weer bij. Graag een plaatje voor het hele team van de 1224 en de kids. Groeten van Heinaton. Heinaton, orkesteren. Nog een bedankt vanaf jouw kant, Dim. Laat je er nog een keer wel die richting op. Dat je maar een mooi met hoor, hè.

Ik heb een plaatje voor het hele team. En ook voor de kids. En dan worden we aangeboden naar Heina Ton uit Kesteren. Naar de plaatje ging nu toch wel richting Kesteren met de verder aanwezigen daar. Verder wil ik de plaat nog omdraaien voor alle luisteraars op de 1224 kilowatts en ook op de 1485 kilowatts. Dan gaat nog allemaal die richting uit. In ieder geval in het midden van het land en richting Heerde. Verder gaan de plaat nog ook onder voor Abje en Dirkje daar vanuit Tubbedding. Ook om voor Aarde Hinsen, de vlag aan die kant nooit. Ook om Christen, Rode Adelaar, plaag om die kant uit. Ook om Nadianne daar vanuit de Westen, Nadigheid. De plaag om die kant uit heen, hè.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website.

0: avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: Native Americans, de Firestone Band
1: en meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
1: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
1: Radio 1224.
3: Altijd!

Toen ik mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg me soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat

woorden kwijt. Hey Joop, mijn Joop, mijn vader zit weer te drinken. Hey Joop, mijn Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hey Joop, mijn Joop, laat hem niet verder zinken. Anders maakt de drank hem nog kapot.

0: Dit is Radio 1224.
1: Weerbericht. Het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland. Het waait bijna niet, wel staat er in het Waddengebied een matige oost- en wind. De ochtend begint met op veel plaatsen zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij een graad of 18 en mogelijk 20 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige oost- en wind die op de Wadden soms vrij krachtig is, kracht 5. Morgenavond is het op de meeste plaatsen helder en ook dan valt er geen regen. Ook op zaterdag houden we het droog, maar op zondag kan het vooral in het zuidoosten flink gaan regenen, al dan niet met onweer. Wel gaan de temperaturen omhoog. Na het weekend wordt het dan weer wisselvalliger en ook wat frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio 1224.

0: Radio 1224.
1: Zing je je al gek, zo gezellig.
0: Het komende uur hoor je deze hits.